0: des Morgan.
1: Dan komt zo langzaam te einde van dat scheisse sketch, zal dat.